0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: bij je thuis.
1: Maar ik wil helemaal nog niet naar huis toe gaan. Ik heb er geen zin in.

zich nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, mijn vriend.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is eerst droog, maar in de loop van de nacht kan er een buitje vallen. Dat koelt af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. De ochtend begint met een mix van veel zon en wat wolken, mogelijk ook met een enkele bui, al dan niet met onweer. 'S Middags zijn er zonnige perioden met ook kans op een enkele bui en kans op onweer daarbij. Het wordt zo'n 22 graden aan de noordkust tot 32 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordenwind die vlak

0: kan zee vrij krachtig kan zijn. Morgenavond verandert er weinig. Er zijn perioden met zon en er kan met name in het oosten en zuiden nog een regen- of onweersbui vallen. Na morgen blijft het overwegend bewolkt met ook af en toe zon en vanaf dinsdag valt er ook regelmatig regen, al dan niet met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd Piraten Hits.

0: weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten hits.
1: Jouw weekendvriendje.

0: radio4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: en deze.
1: Jong van jong, mijn liefde schat, zag dat ik jou bij me had.
0: Maar ook deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws.
3: Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Of eventuele slachtoffers dan wel schade als gevolg van een zware aardbeving is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump werpt klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens een democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. De gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
5: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

0: zomer aan. Volume open. Radio 1224. Altijd piratenhits.
1: Toen ik nog een kleine jongen was en ik s'avonds niet kon slapen omdat de wind

In de ongerepte natuur van de Friese wouden, daar woont tussen de koeien en de schapen een kerel met hang als koolschop. Er zullen maar enkel, ja heel weinig wezen, die zijn echte naam weten te noemen. Daar hoor je hem niet over praten, wat kan dat schelen? Als hij aan het zenden is, zo zondagsavonds, kan je het in het hele land wel horen. Dan kan ik je wel vertellen, dan zal je deze naam niet gauw vergeten.

Schurken ze de stille genieter wel ontvangen. Hij krijgt rapport uit Drachten, maar ook uit Enkhuizen en IJmuiden. Laatst heeft hij een uit België gekregen. Dat was op een patatzak geschreven. Maar ja, zo'n zender kan je ook geen bakkie noemen. Mooie mop, een bakkie, zeg maar gerust een bak. Eén man alleen kan dat ding niet tillen. Een

0: weten, wou de politie hem kijken. Overal zoeken, maar ze kon nergens wat vinden. Ze wisten natuurlijk niet dat ze beetgenomen waren. Want de stille heeft in huis een afgerichte Sint-Bernardling. Bij onraad krijgt hij de zender om de hals gewonnen en is loop. De politie denkt, wat leuk, daar zal wel cognac in zitten. Terwijl de hond tussen de koeien ligt te zenden, zit een stille koffie te drinken met de politie.
1: Radio Stille, genieter vanaf Harkema in Friesland en voor de

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Opnieuw periode met zon, maar ook wolkenvelden waaruit een enkele bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Vanavond kan er vooral in het zuiden en oosten nog wat regen vallen met kans op een onweersbui. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En loopt de temperatuur op tot een graad of 23. Maandag is het vrijwel overal bewolkt en valt er vooral in het noorden een bui. Ook dinsdag overheerst de bewolking en is het op sommige plaatsen regenachtig. De dagen daarna houden we licht wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet

0: wordt het nacht.
1: Hé, ben je een beetje stout geweest tegen mama?
2: Schudt altijd nee als je opbelt.
1: Is je vlieg?

groet, nu ook correct. Want de slijter heeft het geleerd. En het meisje in de bibliotheek, ach, dat zat er gewoon verkeerd. Die tante van mij, die weet niet beter. Ze is het niet gewend. En meneer Van Dalen heeft me laten weten dat het groeten van ons officieel wordt erkend.

Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van de Bizon uit Veenendaal op Radio 12-2-4 op de Middengolf.

Waar is de breuk naartoe? Bijzonder goedemorgen. Guus, geluk was dat. Trouwens, ja, u verwacht natuurlijk hier Studio 16. Nou, vanochtend ligt deze man met een beetje hoofdpijn op bed. Heb ik begrepen. Dus vandaar dat ik hem er even aan heb gezet. Dus even wat plaatjes hier van de zender Bison. De Williando's. Ben jij de vrouw?

Goedemorgen, de Zwarte Tulp, ook Ome Joop, goedemorgen. Bonnie Sinclair en Waikiki Man. Nou, we gaan een gouden oude draaien, iets rustiger. Duo de Koning, Die Ene Roos. Bijzonder goedemorgen, dit is Bison op 12.24.

Fietsliefhebbers, opgelet! Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

De klokkenstoel is een dromenland. Bijzonder goedemorgen, dit is Sander Bison. Geen Studio 16, die ligt met een beetje koppijn in zijn bed. Dus die hoort het ook helemaal niet wat er allemaal hier gebeurt. Dus ja, ik dacht, we zetten maar even een poosje aan. Dan heeft u in ieder geval wat gekletst op de radio. Ook goedemorgen, er zijn de boekenier daar vanaf het mooie dorpje. En de plaatjes gaan ook even speciaal die kant uit. Peggy, die zoen.

Eva David's Words hier op 12.24. Don Mercedes staat klaar. En wie schoot op J.R. Ewing?

van acht, de uil of wiegel. En 's morgens schrik ik, net als jij, in het toilet en voor de spiegel. Voor mijn part loopt mijn meisje weg en gaat zij zonder vroeging. Want ik zit maar met één probleem, wie schoot op J.R. Ewing?

En hij had heel Dallas in zijn knuisten. Hij was een man van Texas, hard met woorden en met vuisten. De groep met goede redenen, de rotzak te vermoorden.

aanminnig. Misschien ook van de bankman die vergeefs met Gia praatte. Misschien ook Cliff of Ellen Beam of Bobby die hem haatte. Hey!

Jammens van onze poes en buurmanskater. De volgende is, ben ik nummer 7? Nou, dat hoop ik van niets. Linda en de Nightbird.

Nou, ja, de andere hobby was vanochtend al vroeg op de bromfiets. Even richting Apeldoorn. Terugweg werd ik verspet in Lunteren. Dat was een of andere markt daar zo. Ik denk, ik rij even mooi door de Dorpstraat heen, want het begon een beetje te regenen. Wel welkom natuurlijk, die regen, maar op de brommer zit niet. Om 8 uur was ik weer bij huis. En ja, geen George natuurlijk te bekennen op de radio. Toen las ik het appje van, ik lig met pijn in mijn hoofd in mijn bed. Dus vandaar dat de bison hier zit. Maar een bijzonder goede morgen, luisteraars. U luistert naar de 1224. Zo even met bison hier ook achter de microfoon. En we hopen dat plaatjes in de smaak vallen. Hier is BZN. El Corbades. En een goede morgen.

Duo Corrie en Jo en de Berg van Boenden. Allemaal zwarte schijfjes hier op 12T4 uit de studio van de Zender Bison. Kom eens om. De Sunny Boys. Nee, de Sunny Brothers, hè. Ik hou toch zo van jou.

van de beer in de bossen. Van walvis en van de dolfijn. Van tijger en zeehond en roestbruine vossen. Van wezel, das en hermelijn.

Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

dan zul je maar net wakker worden. Wat een plaat is dat ooit gemaakt, hè? Oom Jo en de Jojo's. En ja, hoe kan het anders? Oh, Jojo. Bijzonder goedemorgen, dit is Sander Bison hier op 12T4. Geen studio 16. George ligt een beetje in bedden. Hij had pinnen de kop, zegt hij. En zo is hij wakker geworden. En dat is niet best, hè? Had er heel veel zin in, maar goed. De Bison die was mooi op tijd te bedden. Ik was al op de Bromweer een beetje aan het toeren geweest in de vroege ochtend. En om 8 uur kwam ik thuis en denk, nou dan zet ik hem maar een poosje aan. Even toch wat andere muziek en een ander stemmetje op de radio. Dit is Gerrit Hollander. De Heikrekel herinnering. Bijzonder goedemorgen.

Ja, ik zit net even te bedenken. De piratenplaatjes kwamen niet alleen uit Drenthe en Groningen of Friesland, maar ook hier op de Veluwe hadden we ze natuurlijk. Net als Gert Hol uit Harskamp, of in ieder geval Gert Hollander als artiestennaam. We hadden er nog eentje, een troubadour uit Van de Veluwe. En dat is Fransje Nieuwenhuis. En dit is het plaatje Zomer op de Veluwe.

0: Ben jij ook helemaal gek van piratenmuziek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
1: Oh, baby.
0: Dit is Radio Bizon. 12.

Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

jongen, ik weet nog dat ik deze plaat kocht. Toen klonk die 10 keer beter. Ik heb hem jaren niet meer gedraaid, maar in die tijd heel veel accent. De Engel bewaarde, ja. Ja, ik zat even te denken van, joh, heb ik hem zoveel gedraaid dat hij zo hard kraakte. Nou, ik weet het ook niet. Misschien een goede schoonmaak een keer door, voor dat plaatje. Goed, we gaan verder met de zingende amateur en de Koet Loek Polka.

Ook de Radio Scheepsjager, een bijzonder goedemorgen. Ik was even voor controle weg geweest aan die kant. Maar goed dat alles weer in orde is, kerel, hè. Succes en lust er maar met. Kom eens aan, een rustig tempo.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
1: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: De formatie Conor Moore en Ode aan de Bosel. Bijzonder mooi plaatje voor die tijd, hè. We verder met Joost Prinsen van Geldermalsen of Lunteren. Bijzonder goedemorgen, dit is Sander Bison hier op 1224.
1: Ik ben als treinmachinist door het leven gegaan.

Ja, melodie van de Sumstreams, maar dit waren de Wiljando's en Vliegen als de Meeuwen. Bijzonder goedemorgen, de Sender Bison hier op 12T4, de Esprando's en een uurtje bij jou.

bijzonder goedemorgen Miranda. Ook goedemorgen Wout. De Arizona. De plaatjes gaan ook natuurlijk die kant uit. Vanmiddag ook natuurlijk succes met de plaatjes. Hè. De Wilmaris. En goudblond haar en blauwe ogen. Nou, ik weet niet wie ze hebben, maar... Kijk maar eens een keer in de spiegel of naar je partner. Misschien...

0: Evert-Jan.
1: Waren de moedmakers en Evert-Jan ook. Goedemorgen, Baan. Dag in Zweden. Ja, mooi dat het allemaal gaat via het internet. Plaatjes gaan ook die kant uit, kerel. En doe maar mooi rustig aan daar zo, hè. Kom eens aan, een rustig tempo. BZN. Lady McCory. En dat allemaal hier op 12-2-4. Volgens Wans doet het regenen. Ik zie er helemaal niks van. Hier vanaf deze zolder.

Ja, Siska Peters en Dans na de zon. Volgende plaat is Geen zee te hoog van Aart Eggens. En bijzonder goedemorgen natuurlijk. Miranda en George, Studio 16. Daar vanuit Breda. Je bent een beetje wakker, kerel. Je had pijn in het hoofdje vanochtend. En ja, goed, vandaar dat de bison hier zit. En ik hoop dat de plaatjes daar ook zo'n beetje arriveren, hè. Ook Ali, bijzonder goedemorgen met Henk aan de koffie, daar in Amsterdam. Nou, en die Shadows, die heb ik hier zeker, hè? Op LP en op single. Dus dat gaat goed komen. Nou, volgens mij begint het hier te regenen, als ik het zo hoor, door de microfoon heen. En lekker hard.

Dishescan en Moskou. Wat een platen zo achter elkaar. Vanochtend hebben we hem ook al een keer gedraaid. Fransje Nieuwenhuis, de troubadour van de Veluwe. Nu hebben we een singeltje, kwam ik even tegen in de bak. Stadje Elburg.

Johnny Hoes en de feestneuzen. En Mentante heeft een olifant. Dat hebben we wel begrepen. De volgende plaat wou even... Ja, George, die wou hem bijzonder graag even horen. Hè? De B-kant. Nou, daar komt hij aan. Oh, verkeerde knopje. Ik moet wel de schuif omhoog zetten. Ik zet de plaat even terug, hè. Zo. Komt-ie. Bijzonder. Een goede morgen daar, hè.

Dat waren ze, de Brothers in de dierentuin. Volgende plaat gaat even speciaal naar Henk. En die kreeg je aangeboden namens Ali. Hè? Ik heb straks al een keer de Shadows al gedraaid. Maar toen heb ik dit er helemaal niet bij gezegd. Ik zit net even de berichtjes terug te lezen. En denk, hé, wat vergeten. Hè? Dus voor jou nogmaals even eentje van de Shadows. Atlantis.

0: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollehove Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehove. Vollehove Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
1: Ben jij er klaar voor? De beste muziek hoor je gegarandeerd hier.
2: Moe en vuil, mijn haar vol stro.

Een B-kantje van Romy. Met de A-kant Heimwee. Van die grote platenbaas naar de stille genieter uit Harkema, maar natuurlijk. Jammer genoeg is die niet meer onder ons, maar mooie plaatjes gemaakt. En verder met Mariska van Kolk en Frank Eston. Bijzonder goedemorgen. We zijn er hier tot 12 uur en dan stoppen we er ook mee, ja.

Hallo, amateur. Wilt u even een plaatje draaien voor Fred en Desiree? Ja. Ik moet even de hoofd hier even omdraaien. En als ik kan, een plaatje van de Cats. Nou, dat gaat zeker wel lukken, hè? En dat kregen jullie ook aangeboden door Stef. Nou, Stef, ook even bedankt. En we gaan een plaatje van de Cats draaien, hè? Ik heb hem opgezocht. Ik moest even door de studio heen wandelen en de platen bakken. Be my day. En een goede morgen. Nog steeds eventjes.

0: Hey, jij daar.
1: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
0: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
1: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
0: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
1: Zet het nu in je agenda.
0: En vul de lijst in.
1: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100. Top 100. Top 100.

Zijn goede zonen en vader Abraham, jij en ik blijven bestaan. Nou, nog een enkele en dan is het ook echt gebeurd, hè. Ik zie dat het al 12 uur is. Maar goed, ze zijn bijzonder mooi, denk ik, zo. En ze vallen hopelijk in de smaak. Even kijken, Jannie en de Music Sounds. Texas, Johnny en Radio Centraal.

Luister vrienden van 12 T4, wij stoppen ermee. Als het goed is, dan had Miranda hier gezeten, maar George en Miranda moesten weg vandaag. En George is vanochtend, zou die wel draaien. Maar die kwam een beetje niet al te best uit de bedden. Uit bed, hè. Dus vandaar dat de bijzonder maar even wat muziekjes heeft overgenomen. Maar ik ga er hier ook mee stoppen. Goed is vanmiddag, want de wet natuurlijk tot 6 uur en jij natuurlijk succes. En vanavond, als het helemaal goed is, weer Peter Hollands.

Misschien dat Studio 16 morgen mijn poosje plaatjes gaat draaien natuurlijk. Die wil het gewoon eventjes inhalen, denk ik zo, hè. Dus misschien morgen. Ik weet niet of Klaas Vaak alweer terug is van vakantie. Anders succes ook morgenmiddag.

De groetjes hier vanaf deze kant. En veel luisterplezier bij de anderen. Ja, soms door de week is Zwarte Tulp er ook nog eventjes. En soms misschien even de boeken hier. Dus gewoon eens even proberen. Op zondagochtend. En anders door de week. We zitten natuurlijk in de vakantiesferen. En ja, ik weet ook niet welke discjockey precies allemaal draait, hè, door de week momenteel. Ja, Joop Ruitenbeek mag niet meer weg, jongens, want die is al zo vaak op vakantie geweest. Ja, dus die moet er gewoon een paar uurtjes per week extra nemen, hè. De groeten hier vanaf een regenachtig Veenendaal en de groeten. En graag tot de volgende keer. Mooi, dag weer. En iedereen bedankt natuurlijk voor het appen of telefoneren. Of via de mail. Yo, de mazzel. Dag weer.

0: e4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hit.

0: nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

Het zal zo'n jaar of vijf geleden zijn dat het nu volgende verhaal gebeurde. Het begon allemaal zo. Wim, een vertegenwoordiger in elektrische huishoudelijke artikelen, reed met zijn auto richting stad. Hij kwam net bij zijn laatste klant vandaan en was van plan om bij de eerste de beste gelegenheid te stoppen om zijn vrouw te bellen dat hij later thuis zou komen. Omdat hij nog wat moest regelen op de zaak. Leuk zou dat niet zijn, want hij had haar beloofd om die avond ergens te gaan eten en om daarna een bioscoopje te pakken. Ze hadden dat al zo vaak willen doen, maar op de een of andere manier was daar steeds iets tussen gekomen. Zijn vrouw had na veel pijn en moeite een oppas weten te regelen en zou ervoor zorgen dat wanneer hij thuis kwam, de kinderen gegeten zouden hebben en ze zelf ook klaar zou staan. Na ongeveer 15 kilometer reed hij de stad binnen waar hij woonde en waar de zaak waarvoor hij werkte gevestigd was. Hij besloot toch maar even in een cafeetje op te bellen en dan meteen een broodje te eten. Hij draaide het telefoonnummer van zijn huis. Zijn vrouw nam de telefoon op en antwoordde met: "Hallo, met mevrouw De Groot." "Dag schat, met Wim," zei hij. "Zeg, moet je horen. Ik weet dat we vanavond uit zouden gaan. En ik durf het je dan ook haast niet te vertellen, maar er is wat tussen gekomen. Ik moet nog naar..." Voordat hij zijn zin af kon maken, hing zijn vrouw de horen op de haak. Woedend over zoveel onbegrip. En ook om zijn zenuwen wat tot bedaren te brengen, bestelde hij een borrel. En na die borrel nog één. En nog één. Nadat hij zo een uur of twee had zitten drinken en flink was doorgezakt, besloot hij naar huis te gaan om zijn vrouw eens flink de waarheid te vertellen. "Over, ik wil even afrekenen," zei hij met een dubbelslaande tong. "Goed, meneer," zei de ober, "maar als ik u wat vragen mag, bent u met de auto?" Wim probeerde flink te zijn en antwoordde: "Jazeker, en ik ga met mijn auto weer weg ook." "Zou u dat nou wel doen, meneer?" zei de ober. "Kunt u niet beter met een taxi naar huis gaan en uw autosleutels hier laten?" "Nou, vooruit dan maar, omdat je zo aandringt," zei Wim met dubbelslaande tong. Nadat de taxi voor de deur stond en Wim op de achterbank geschoven was, vertelde hij de chauffeur het adres waar hij zijn moest. Na ongeveer 10 minuten te hebben gereden, kwamen ze in de buurt van het huis van Wim. En ineens stond ze daar, midden op de weg in het licht van de koplampen. Een klap en daarna... Als verstijfd en binnen 1 seconde nuchter bleef Wim een ogenblik zitten en sprong daarna de taxi uit. Hij liep naar voren om te kijken hoe ernstig de vrouw gewond was en zag dat het zijn eigen vrouw was. Hij viel op zijn knieën naast haar neer en begon te huilen. Binnen 5 minuten kwam de ziekenwagen aanrijden. Zijn vrouw werd op de brancard gelegd, in de ziekenwagen geschoven en met gillende sirenes en zwaailichten ging het op weg naar het ziekenhuis. En in plaats van die avond uit te gaan, zat hij daar nu te wachten en te bidden dat zijn vrouw maar alsjeblieft zou blijven leven. Na 1 uur of 5 kwam een dokter hem vertellen dat zijn vrouw buiten levensgevaar was en dat hij maar beter naar huis kon gaan om nog wat te slapen. De volgende middag ging hij met zijn 2 kinderen op bezoek bij zijn vrouw. En zonder te overdrijven kan ik zeggen dat iemand die net de voetbalpool gewonnen had niet gelukkiger kon zijn dan Wim toen hij zag dat zijn vrouw weer naar hem lachen kon. Later, toen een van zijn kinderen hem vroeg waarom dat ongeluk gebeurd was, gaf hij het enige goede antwoord op die vraag, namelijk: "Als je mama en ik geprobeerd hadden elkaar te begrijpen, dan was dit niet gebeurd, schat." En ja, geldt dat eigenlijk niet een beetje voor ons allemaal? Een beetje begrip?

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt met ook her en der een bui, al dan niet met onweer. De zon laat zich maar af en toe zien bij een temperatuur van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot ongeveer 30 in het zuidoosten. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio

langs de rivier. Mijn kleine meid lacht van plezier. We gooien samen steentjes over het gladde water. Maar op een dag, het was in april, we stonden bij een visser stil. Ik had een lang gesprek met haar, het ging over later. Een emmer met een visje erin,

altijd, dan raak ik je een beetje kwijt. Ze legt haar armpje om me heen en zegt ik laat je nooit alleen. We zijn samen en gaan nooit meer uit elkander. Want als ik later ooit eens trouw, nou dan doe ik dat met jou. Want ik kan toch nooit meer houden van een ander. Ik streek haar door de krullend haar en zei je bent gauw 16 jaar.

0: Goedemiddag, luisteraars en amateurs. Zo ben je weer afgestemd op de Arizona. Op Radio 1224 natuurlijk. Met gigantisch, hopelijk. Veel plezier aan de radio, ja. Vijf over half drie, studiotijd. Deze zaterdagmiddag. Het is iets afgekoeld, zeg maar, qua temperatuur, hè? Ja. Momenteel in Veenendaal zo'n 23 graden. Was gisteren wel anders. Met zijn 37 graden. Man, man, man. Leek wel een sauna buiten. Ongelooflijk. Al die cv's uit. Dan wordt het een stukje aangenamer. Zeker, zeker, zeker, ja. Hopelijk bij jou ook aan de andere kant van de radio. We gaan bedanken. De bijzonder vanuit Veenendaal, oftewel Rinus. Hij was erbij vanmorgen vanaf 8 uur al. Tot een uurtje of, ja, pakweg, 11:15 of zo. Hè. De bijzonder vanuit Veenendaal. Studio 3 in Veenendaal, hè. Ja. Zo maar even uit het lied. Dankjewel, Rinus, voor de plaatjes. Oude piraat. Mooi, man. Want ja, George van Dongen stom op vanmorgen. Hij denkt, ik heb een knallende koppijn. En dat is niet zo fijn met de koptelefoon op. Hij had aspirines genomen, maar het hield niet op, hè?
1: Nee.
0: Ja, dan moet je even verstek laten gaan. En terwijl hij heel veel plaatjes had uitgezocht op 45 en 33 toeren. Maar het feest ging niet op, dus hij bewaart ze. Misschien is hij morgenmiddag wel uit. Wie zal het zeggen? Ik weet niet of Klaas vaak nog op de camping is. Zal vast wel, ja, ja, ja. Nog lekker vakantie aan het vieren. Zoals ik. En misschien jij ook wel. Even lekker een stukje muziek van de hier. Goeie

0: gezellig.
1: Wij doen het voor u.
2: Nou, zoals ik al zei, vanmorgen geen George en Miranda, maar de Bison uit Veenendaal. Ja. En vanavond is hij weer, hè? Onze Peter Holland op de radio.
3: Jij luistert Radio 1224.

Ja, muziek van de Cocktail Trio op 12.24 natuurlijk. En Hela roept de Akela. Lekker rollen, ballen, ballen in het bos. In het bos. Ja. Oh, ik heb de eerste week erop zitten. Vakantie. Binnen Christian, Freddy Brik en Mieke zijn hier. En...

0: de Vormers waren dat uit Utrecht. En hoeveel ik van jou? Oftewel, de zon die schijnt voor mij. Ook een hele goede middag, Teun Lagewij. En luister mee in Lunteren natuurlijk. Erik Radio de Grootvink vanuit Kesteren. Erik, Angela en Stijn natuurlijk. Goedemiddag daar. Steven, goedemiddag natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Ook net thuis, 11:30. Mocht in huis vanuit het ziekenhuis. Hartoperatie gehad. Heel veel sterkte aan die kant. Scheepsjager en Madonna natuurlijk aan die kant, hè. Kalleman. Fijn dat je luistert, Keel. Jozef en Christine. Vanuit Limburg, goedemiddag. Ada Hensen is erbij. Jantje Heikamp, goedemiddag. Stef en Joke, de boekenier vanuit Blokzijl. Goedemiddag daar. Jannie Albers is erbij. Jenny Ton is erbij. Goedemiddag, Jenny. Ali vanuit Amsterdam is erbij. Elian vanuit Arnhem. Peter Holland is erbij. Goedemiddag allemaal. Allemaal op deze zaterdagmiddag.

0: Wou doe even een plaatje voor Stefan. Steven, sorry. Die daar open hart operatie achter de rug heeft. Doe maar een plaatje van Normaal. Ik kom altijd weer terug, schrijft hij. Gaan we doen, Teun. Speciaal even voor Steven natuurlijk, hè. En ook Henk Weygaard is geopereerd aan zijn hart. En dat is allemaal goed gegaan. 80 jaar is die. En hij riep waarschijnlijk in het ziekenhuis. Kijk uit, hier ben ik. Gelukkig is het allemaal goed gegaan. Ook met Henk Weygaard.
1: Hoi, Henk Weygaard hier. Je luistert nu naar een live

Van der Mal op de radio. Aangevraagde plaat door Teun Lagewijn. Even voor Steven. Ik kom altijd weer terug. En dan gaan de volgende plaatjes even richting de Goudvink. Vanuit de Kesteren voor Erik, Angela en Stijn. Goedemiddag daar. En natuurlijk komen de Vrijbuiters eraan.

Kees en Marianne even meegedraaid voor de Goudvink in Kesteren. En ik kom weer bij je terug. En daarvoor de vrijbuiters aan de strand van Puerto Rico.

Even gedraaid voor George en Miranda. En het plaatje gaan ook even de ronde in. Voor Steven, de scheepsjager en Madonna. Luister het gezellig bij, doe je goed.

vanmorgen, mocht vanmorgen gelukkig weer naar huis. Vanuit het ziekenhuis. Kalle man in ieder geval. Spoedig herstel, kerel. Laat je lekker verwennen.

Ook Jozef en Christine vanuit Limburg. Halli, hallo. Allemaal onze drukke wand. Radio Arizona is weer op zijn tune zaterdagmiddag. Muziek op de radio 1224. Kom lekker luisteren, kom luisteren, kom loesteren. Toppie jongske, dat je weer bent met een mooie muziek. Graag een blaadje voor jezelf. Dankjewel voor Anna. Onze Sjoen. Schöne jongske Jan Heikamp. En onze kameraad DJ Peter Koland. En zijn lieve vrouw Judith. Eerste plaatje van Snitsertaler met de Limburgse meid. En tweede les. Joe Vaux. Ja, hij kan geen Frans. Zo leerde ik je jodelen. Ja, ik ben het zelf ook al leren, maar het lukt niet zo goed, Wout. Hele schöne muziekmiddag, kameraad. Ahoy. En de groetjes vanuit Weert. De plaatje komen die kant uit. Zoals je zegt, oké. Okay.

De uitzending is in volle gang. Je dag is nog nooit zo lekker geweest. Spatzuiver en geiler dan ooit. Hier dampen we door.

platenplaatje natuurlijk even gedraaid voor Jozef en Christine. Aangevraagde platen, ja. Aangevraagde plaatjes, moet ik zeggen, ja. En natuurlijk draaiden we ze ook even voor de Scheepsjager en Madonna. Vanmorgen terug vanuit het ziekenhuis in weer lekker thuis, hè. Nogmaals, beterschap aan die kant. Blijf lekker luisteren aan de radio, natuurlijk, hè. En wat denk je? Wat denk je? Ja, echt. Ik kreeg een oorkonde, ja. Van Mark van den Burg. Gekozen door de jury. Hollandse DJ's en voorzitter M. van den Burg. Ja, dan snap ik het, hè. Ja. Oorkonde, eerste prijs. Radio Arizona op 12.24. Beste DJ. Ja, zijn er meningen over verdeeld, Marike. Maar in ieder geval, hartelijk dank, kerel. Heel leuk, ja. En er zijn echt betere, hoor. Ja, dat weet ik zeker. Maar goed, dat terzijde in ieder geval, bedankt. Altijd leuk, hè, ja.

gefeliciteerd natuurlijk. Hè. Gaan we ook even een plaatje draaien van Fransje. Woonwagenmama komt eraan. En Janus staat ook in de rij.

0: Dit is uw buurtzender. Antenne halfstok, zender halfgas, halve zon achter de mengtafel. Yeah, yeah. Maar wel bakken vol met hits. Luister maar mee.
1: Welkom bij Radio 1224.

0: dat plaatje heeft gereid voor ABBA natuurlijk, hè. Ja, Jannes en ik zing als de zon schijnt. En daarvoor hadden we Frans Bauer, woonwagen mama. Zijn moeder is vandaag 80 geworden.
1: Ja.
0: Hoor eens even. Plaatje gaan even de rotten in voor Stef en Joke, de boekenier vanuit de Blokcel. Al een tijdje niet gehoord op de radio, hè. Zijn voor jou, Stef. Holland verleed je bent. Jouw begintje. Please, d'amour. Gevolgd door de Bel van de Jongen.

Danny Cardo en Annette en zomerzon, strand en zee. Zo was het. Ja, even geluid voor de boeken hier vanuit de Blokzijl.

Ook de Bison luistert mee. Vanuit Veenendaal. Ja, vanmorgen was hij er. Hè? Tussen 8 en zo'n beetje 11:15. Rinus, dankjewel nog. Plaats je ook die kant uit, Keel. En dat gaan we ook even doen. Voor Jan Heikamp. In de Veenendaal natuurlijk. Hij was er gisteravond, hè? 37 graden of niet. Hij was gewoon lekker live op de radio. Dat is karakter, Jan. Absoluut. Hey vriend, doe maar even lekker piratenknijters voor jezelf. Dankjewel. Voor Ada, Peter en Judith, Jozef en Christine, Mark van den Burg, Erik de Goudvink, Jannie Alves, Dina vanuit Barneveld en de rest van het allemaal lekker luistert. Gaan we doen, Jan. Onder andere deze, Sebastian en de Bud. A singing. Lekker instrumentaal.

Aan de Kumba Dance Band. Even geleid voor Jan Heikamp natuurlijk. En de Sun of Jamaica. En bij Sebastian natuurlijk even meegedraaid. 7 minuten en nog wat. Hopelijk waren ze weer goed, beste Jan. Ja. Dan gaan we naar van Jan. Dan gaan we naar blijven bij de Jenny Alves. Vanuit de Herveld Andels. Draai voor alle piraten een mooie plaat, schrijft ze. Gaan we doen, Jenny. Dankjewel.

derde plaatje gaat natuurlijk ook even richting Tom de Ridder. Tussen Ede en Lunteren natuurlijk, hè. Luistert gezellig mee. Doe je goed, beste Tom. Plaat dan ook die kant uit, dus. En voor jou.

onbekend komt eraan en 25 rode rozen. Maar eerst even deze Frank en Mirella, de verzonken stad. Voordat het zover is, moet heel wat regen vallen. Het is keurig droog, af en toe een bui. Om het even af te koelen, ja.

We draaiden duur onbekend en 25 rozen. Geen rode, maar specifieke. Nee. Blaasje heeft geleid voor Jannie Albers en Tom de Ridder.

naar Kesteren. Jenny, Tom luistert daarbij. Goedemiddag, Jenny. Goedemiddag, Wout. Ze lag even te slapen. Heb een ongeluk gehad. Oh, ja. Ben niet helemaal fit, zei ze, maar draai maar een paar mooie plaatjes mee. Dankjewel, Jenny. Sterkte en beterschap aan die kant. Ongelukje gehad, ja, met vingers tussen de deur van de auto gezeten. Oh, dat

zonder pijn hier, ja. Dat doet zozeer, hè. Ja, ik heb het ook wel eens gehad. Met mijn domme kop. Nou, zat ik met de vingers tussen de deur. Tussen de deur gezet, hè. Ja, ja, tussen de deur gezet, hè. Ik had dus hij tussen de deur gezet, jong. Ja. Helemaal. Ja. Nou, nogmaals, sterkte aan die kant, Jenny. Goed koelen, goed koelen, ja. Oh. We gaan onder andere draaien. Ik weet dat je het mooi vindt. Zangeres zonder naam. Komt eraan, hè. Ja. Alleen zijn is moeilijk te leren. Zo is het ook, hè. Op de achtergrond, Vader Abraham Show Orkest.

0: tandem tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

muziek van de Party Boys en ik wil met je chansen. En alleen zijn is moeilijk te leren. Zangeres zonder naam. Even gewijd voor Jenny Ton in Kesteren natuurlijk. Hè. Dankjewel Jenny en sterkte met de vingertjes. Hè. Ja.

En dan gaan we naar Amsterdam. Ja, want daar luistert Ali en Henk. Goedemiddag. Hey DJ, ik luister mee op Radio 1224. Ben blij met deze temperatuur, ook in Amsterdam, 23 graden. Maar lekker droog. Hier ook, Ali, op dit moment lekker droog. Maar het zonnetje schijnt niet hoor, nee. Maar ook 23 graden, even lekker afgekoeld. Oh, dat is wel lekker.

draaien. Hopelijk vallen ze in de smaak. De laatste nieuwe single van Rutger van Barneveld komt eraan. Zomerzon en strand, zo heet hij. Hij is tevens spiegelplaatje van de week.

spiegelplaatje van de week. Dit is die spiegelplaatje der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week.

0: van Harte 10, de laatste nieuwe single van ze en Viltje. En Zon, Zomer en Strand, de laatste nieuwe single van Rutge van Barneveld. Tevens het spiegelplaatje van de week.
1: Ja.
0: Even geleid voor Ali en Henk vanuit Amsterdam. En dan gaan we ook even een paar plaatjes draaien richting Arnhem, richting Elian. Goedemiddag Elian. Hij is er ook weer bij, natuurlijk bij Radio 1224. Staat meestal wel aan daar. En daar zijn we natuurlijk allemaal blij mee van het team. Radio 1224 via de Middengolf. 1224 kilowatt en natuurlijk wereldwijd op de glasvezel. 1224.nl natuurlijk. Ja. Dat gaan we onder andere doen met natuurlijk jouw favorietje, de Moonlight. En hier is Dromen Kom Uit.

0: 20.000 dagen voor Elian in Arnhem. Luistert 24 uur per dag. 7 dagen in de week. 12, 2, 4. En als je tijd hebt, doet hij even een reactie uiteraard. Hè?
1: Ja.
0: Helemaal top, Elian. En voor de Moelaars, dromen komen uit. Gaan we naar Mark van den Burg vanuit Culemborg, oftewel Teddy Beertje natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Hij schrijft zelf de zondagochtend specialist, oftewel de zondagspecialist, ja. Zondagochtend is je er en een stukje van de middag. Hij staat hier weer aan, hoor. Eet de piraat van dienst. Draai voor jezelf en voor Anna en voor het hele team wat moois mee.

Kamp, Jannie Albers en iedereen die lekker luistert. Doe maar René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Groeten van de Markje Teddybeer vanuit het mooie Culemborg, schrijft hij. Succes weer aan die kant, maat. Dankjewel, Markje.

Hij staat klaar voor je. René Schuurmans gaat er ook uiteraard aankomen. En we doen er nog eentje achteraan. Henk Dissel met zijn laatste nieuwe single. Jansen, zo heet hij. Ja, daar weet je alles van, hè, Marieke. Gaat die kant op, Kjell. Komt goed, hè.

0: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Vol in je bakkers.
2: Bam.
1: Recht in je mik. Van onze hits krijgt iedereen een stijve...
3: Oh nee, hè. Het is toch walgelijk, zeg. Jeetje, Mina.

Ja, muziek van Jan Blok en ze noemen mij de playboy van de stad. Ja, mij niet hoor. Nee. Alhoewel, ja, hier vlakbij het bejaardenhuis zie je ze af en toe wel lopen met een rollatertje. Denk nou,

0: En dan gaan we naar Peter Holland. Luistert ook gezellig mee. Hij zat eerst in de auto. Onbekend, ook voor mijzelf, schrijft hij. Ja, chauffeur, hè?
1: Ja.
0: Weet niet eens waar hij is. Wout, ik ben onderweg. Klinkt goed op de Middengolf in de buurt van Utrecht. Ah, dan weet hij dan weer wel. Ja. Fijne uitzending, kerel. Tot zo, ahoy. Draai maar wat mee voor Ada. En ook voor Judith en voor jezelf. En voor alle trouwe luisteraars van de Radio 1224 natuurlijk, hè. Peter is er weer vanavond, als het goed is, 8 uur. Vorige week niet helemaal fit. Eerste week werk, gelijk naar de klote, hè.
1: Ja.
0: Kan gebeuren, Peter.
1: Ja.
0: Kun je niet alles hebben, hè. Zo is het met het. Gaan we doen met onder andere de laatste nieuwe single van Pascal de Vorber. Uit Utrecht ook. En hij heeft het over zeker weten.

Dit dat. Ik hoor het wel, hè. Peter links, Peter rechts. Ja, zeg Peter, blijf links en rechts gaan. Knip lichtje uit, knip lichtje aan. Voor je het weet is je zijstraat voorbij, hè. Die gaat zo hard, joh.

0: Ja, Pet Racket en John Canon. En we stinken gein naar zweet. Nou, dat was wel zweterig, denk ik, in de vrachtwagen afgelopen week. Hè. Nou. Ik probeer een nummer in te starten en het wil echt niet. Het wil vandaag niet. Jongen. Wat gaan we doen? Weet je wat ik doe? Ik doe even dit, denk ik.
1: The station with the best music. Yeah. Best music.
2: I love the music.
0: Best music. 12-2-4 natuurlijk. Ja. Even een plaatje tussendoor dan.

En twee diep blauwe ogen. Hé? Dat zijn die honden weer van Peter. Ah. Kun je ze niet even bijhouden, Peter? Gewoon tot vanavond. Gewoon even. Ga weg, ga weg. Jij ook, wegwezen. Hou eens op, zeg. Man, man, man, man, man, man. Dat gaat blaf. Ja. Ah, ja, ja, ja. Peter heeft een navigatie in de auto. Hij zegt, ja, een vrouwenstem. Die kan er niet eens bijhouden. Het is allemaal te moeilijk. Veel te moeilijk. Maar we gaan naar Honey de Roos. Je zit lekker te luisteren in Renen. Goedemiddag, DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. Voor het hele team en iedereen op de luistertour. Succes met het draaien vanmiddag. En de groetjes van Honey de Roos uit Renen en voor jullie samen. Een gezellige zaterdag gewenst. En een fijn weekend voor jullie samen. Dankjewel, Honey. En we gaan voor jou eventjes onder andere deze draaien. De New Four. En ik zie je wel in Spanje gaan we draaien.

Muziek van het Radia Ensemble. En als jij eens wist. En dan plaats je even richting Renen. Ofwel richting Hanny de Roos natuurlijk.

de Veld. Want daar luistert Ina, Marcel en Janneke. Goedemiddag. We zijn er weer bij je vanuit Wapenveld, schuif ze. Plaatje gaan we dikker.

Even geluid voor Ina natuurlijk in Wapenveld. Ja. De Philly Skyfall Group. En Ina. En de Teddy Boys draaien we eens een keer. En ik zing als de zon schijnt. Ik draai hem al eerder van Janus natuurlijk. Dit was de originele Teddy Boys dus op de radio voor Ina.

0: in de verzoekerserver Ronald Huisman. Vanuit Montfoort, Linschoten, Utrecht. Hè?
1: Ja.
0: Luister mee op de Middengolf, schrijft hij. Voor Jenny Albers en Radio 12214. En als komende plaatje van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Ik heb hem al een tijd geleden niet gedraaid. Dus hij kan nog wel een keertje, Ronald Huisman. Hij komt eraan, hè. Henk.

1925 ging een groep kerels tanken voor het vaderland en werden dronken als een oorlogsschip. Deze kerels gingen door tot het licht werd en hadden geen rem op de groene knuppels. Tegenwoordig wil men maar één ding: door tot de

0: En dan gaan we naar Ede, want daar luistert Peter van der Roekel. Goedemiddag. Hallo, draai even een plaatje van de Havenzangers. Zoek zelf maar wat uit. En een plaatje van Jannes. Gaan we doen, beste Peter van der Roekel. Groetje daar in Ede natuurlijk. Ze komen eraan, hè.
1: Ja.
0: 5:30 alweer, ja. Hey, terwijl het zonnetje hier langzaam maar zeker een beetje doorkomt in Veenendaal.

0: mij momenteel.
1: Ja.
0: Ik doe even de hitmelody uit 2023. Jannes komt eraan op jouw radiotoestel. 12-2-4 voor Peter van de Roekel en voor alles en iedereen natuurlijk. Ja.

0: Hammerzangers en de Cowboy Dans.
1: Ja, jippie, ja.
0: En gewijd voor Peter van de Roekel in Ede natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: En de Himmelie van Jannes.

Marie vraagt als ik in je ogen kijk. Ah, die ga ik zeker even draaien voor je. Speciaal even voor jou natuurlijk. Ja, Erik van Klinken. Als ik in je ogen kijk, Melanie heeft hem even opnieuw opgenomen. Vorig jaar, maart. La, la. Als je origineel van Ivo Franklin, hè?

natuurlijk voor Jan Heikamp. Maar ook even voor Fred en Desiree. Goedemiddag. Ja, het voetbal was weer begonnen. Ja. Plaatjes ook die kant uit. En Mark van den Burg, Teddybeertje, wilde nog een plaatje horen van Paulo Michiels Patsen. Gaan we ook even doen. Eerst nog even deze Apollo Trio en...

0: Dus de groetjes overbrengen van Dick aan de Judith.
1: Ja.
0: Bij deze natuurlijk gedaan, Dick. Volgende week ben ik hier weer half drie

Jan Heikamp schrijft, dank voor het plaatje weer, maat. Was weer toppie. Dankjewel, Jan. Peter schrijft, dankjewel, Wout. Het was super. Deze zaterdagmiddag, lekker hoor. Pauw Rotterdam.

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: samen naar de stad, mijn liefste. Samen dansen net als vroeger, samen drinken net als toen.
1: Maar ook deze. Doria.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende reden overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er 1 zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

dat ik denk, mijn liefste. Het is de hoogste tijd om weer eens samen uit te gaan. Samen naar de stad, mijn liefste.

buiten te gaan naar waar het vrije volk is. En de marktkramen staan waar acrobaten en jongleurs hun kunsten vertonen. En de keisleider die je van je pijn bevrijdt, draagt een kleurig wambuis.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten hits.

Een heerlijk plaatje van Firefall. Just Remember I Love You, 1977. Welkom, dit is Radio 1204. Ik heb een hele nieuwe voor je klaarstaan. De nieuwe van de Wannabes met een lekkere shaken.

Een nieuwe plaat van de Wannabes, lekker shaken. En dat doen we zeker hier op Radio 12.4. Weet je wat ik ook heb? De nieuwe van Django Wagner met Bachata Bailando. Lekker zomers, lekker zwoel. Alhoewel, het is lekker afgekoeld. Het is lekker, hè? Haha, waar wel even toe.

Ja, heerlijke plaat van Django Wagner, Bachata Bailando. En ik krijg net een berichtje dat tot de 1485 kHz ook doorgestuurd worden. En ook door Ada en Bart op de... Moet ik even gauw spieken weer, hè? Op de AM900 natuurlijk. En zelf zitten we natuurlijk op de 1224 kHz vanuit de locatie Lunteren.

0: Hij is overnieuw uitgebracht door Rutger van Barneveld. Toen hij hem uitbracht, was nog helemaal niet zo'n succes. Er was nog een jonge Rutger. Maar ja, er werd een feestje van gemaakt op TikTok, wat ik begreep. En een dansje erbij. En dus vandaag opnieuw uitgebracht. Rutger van Barneveld met Zomer, Zon en Strand. Sylvia Romy. Prima Donna, hier op 12:04.
1: Stel je eens voor, je komt me zomaar weer in

Ja, een hele bijzondere goedenavond. Dit is Peter Jolaan, Studio 1 Veenendaal. Op radio 1224.nl. En natuurlijk ook op de 1224 kHz op de AM Middengolf. Allemaal vanuit locatie Lunteren. En we worden ook doorgeprikt op de AM 900. En ook op de 1485 kHz. Ja, mensen, het vandaag goed te doen, hè? Het zou een graadje of 28 nog gaan worden hier in Veenendaal, maar dat lange na niet gehaald volgens mij. Een lekker buitje regen vanmorgen al. Lekker afgekoeld. Ik heb net het raampje dicht voor de studio, maar dan moet ik wel zeggen, de temperatuur loopt hier zeker weer op, hè? Alles is nog warm binnen natuurlijk, de muren, het meubilair. En in de studio wordt sowieso warm natuurlijk door de apparatuur. Ja, lig ook een beetje bij, ja. Een beetje overdreven hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 schermen om me heen. Je bent niet bij je spelertje. Met 3 pc's. Ik doe het mezelf aan, hè. Het is 21 graden hier buiten Veenendaal op dit moment. Lekker vertoeven in de tuin, hè. Mensen, een hele goede avond. Bedankt voor de vele verzoekjes al. Ontzettend blij mee natuurlijk. Ik was er ook zo mee bezig dat ik om 8 uur de begintune alles vergeten ben. Hoe is het mogelijk, hè? Maar dat maakt niet uit, hè. We hebben leuke plaatjes gehoord de afgelopen half uur, drie kwartier. En we gaan zo beginnen met verzoekje nummer 1. En daarvoor gaan we naar Veenendaal, naar Nettie en Jacob. Ja, natuurlijk ook bedankt voor het delen van de berichten op Facebook, peterhollandradiodj.nl. Ik wil even een goede avond zeggen tegen Jacob en Nettie in Veenendaal, Aad en Bart Serli in Terneuzen, Jozef en Christine de Ritter in Weert, Stef en Joke daar in het mooie Blokzijl, Wout Wit hier in Veenendaal, en ook in Ede wordt er meegeluisterd door Mees van Harren. En ook de heer, de Zwarte Tulp, goedenavond. En ook Jannie Albers in Andelst, luister lekker mee. En ook Ronald Huisman in Montfoort. Jan Heikamp hier in Veenendaal. Jan van der Brink in de Bultige Renen. En Eddie en Corina Kikkert in Leende, luister ook gezellig mee. En Ade Hens in Veenendaal is er ook weer bij, goedenavond. En ook op de grens Lunteren, Ede wordt er lekker meegeluisterd. Tom de Ridder en Gerda. En natuurlijk in Culemborg. Markje van den Burg of de Teddybeer, die luisteren ook lekker mee, hè. Het wordt weer een gezellige avond, mensen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn.

Ja, we gaan beginnen met het eerste verzoekje. En die komt bij Nettie en Jacob vandaan hier in Veenendaal. En Nettie die schrijft me: hallo Peter, wil je een plaatje draaien van Wesley Klein? Er is niemand zoals jij. Voor al onze vrienden en alle lieve mensen, groetjes aan Judith en Lies van Nettie. Dankjewel Nettie. Ik heb helemaal klaarstaan die mooie plaat van Wesley Klein. En na deze instrumentale word je ingeschakeld.

0: kwijt.
1: Wesley Klein, wat een mooie plaat zeg. Er is niemand zoals jij.
0: Oh.
1: Ah. Ja, we draaien hier een mooie plaat mee voor Nettie en Jacob hier in Veenendaal natuurlijk. Wesley Klein, er is niemand zoals jij. En Nettie die schreef vanmiddag al. Hallo Peter, wil je een plaatje draaien van Wesley Klein? Er is niemand zoals jij voor al onze vrienden en alle lieve mensen. Een groet aan Judith en Lies van Nettie. Dankjewel Nettie en Jacob. Fijne avond nog in die kant en gezellig jullie vanavond lekker meeluisteren hier naar Radio 1224.

Ja, we gaan naar Terneuze, Aden en Bartzelli. Eens even kijken hoor. Vanmiddag schreef Ada mij. Goedenavond Peter, ik wens je een mooie uitzending. Dankjewel natuurlijk Ada. Wil je draaien niet te houden als ik op zee was? De nieuwe van ze, mooie plaat trouwens. Ik heb vanmiddag even voorgeluisterd. Voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef en Christine. Jezelf en iedereen die lekker mee luistert hier op Radio 1224 naar jouw mooie muziek. Veel liefs uit Terneuzen. Dankjewel Ada en Bart natuurlijk. Wij staan voor jullie klaar. Die mooie plaat, nieuwe plaat van niet te houden als ik op zee was.

Ja, maar draai niet mooi je plaat mee van niet te houden als ik op zee was mee voor Ada en Bart Serli uit de neus, hè? En Ada die schreef vanmiddag al goedenavond. Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je draaien plaatje van niet te houden als ik op zee was voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef, Christine, Judith, jezelf en iedereen die lekker meeluistert naar Radio 1224. Naar jouw mooie muziek, dankjewel. Veel liefs uit de neuzen. En we worden natuurlijk door Ada en Bart doorgeprikt op de AM900 vanuit de Terneuzen natuurlijk. Dankjewel daarvoor. En bedankt voor jullie aanvraag natuurlijk. Ik zag ook een verzoekje binnenkomen via de verzoekserver. Genaamd Jokie Jansen. Het zal wel Jokie Jansen moeten zijn. En dan heb ik de link gelegd. Goedenavond natuurlijk, Arjan Heikamp. Jij zegt, wil je straks een plaatje draaien van José? Ja, welke José? Er zijn wel honderden José's natuurlijk, hè? Ja, Arjan mag natuurlijk ook via de WhatsApp. Dat is misschien wat handiger natuurlijk. De WhatsApp 0682 77 24 05. Daar kun je ook je verzoekjes indienen. En dan kunnen we ook natuurlijk wat chatverkeer uitwisselen met elkaar, hè?

Ja, wel een mooie naam. Joki Jansen. Geweldig. Mensen, dit is Radio 1224. Een en al gekkigheid. Op de zaterdagavond. 15 augustus. En we zijn dat dan klok van 11 uur vanavond natuurlijk. Ja, Joki Jansen. Je bent trouwens bezoek nummer 16. Dus heb geduld. We gaan naar verzoekje nummer 3 zometeen. En daarvoor gaan we naar de mooie Limburg, naar Weert. Ons Limburg. Nee, Jan Heikamp, ik noemde jou niet. Ik had het namelijk over Arjan Heikamp. Misschien wel familie van je, geen idee hè?

Ja, we gaan naar het mooie weer. Jozef en Christine, goedenavond. Ja, dan komt hier een heel Limburgs verhaal wordt het weer. Jozef die schrijft me, goedenavond Peter en Judith. Peter, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat weer prima. Hopelijk een stuk beter, schrijft hij zeker. Veel beter. We zijn erg blij dat je weer van de partij bent. Met je sjoene zaterdagavondmuziek. Op Radio 12 is hier. Peter, graag een plaatje voor jezelf, je lieve vrouw Judith. Wouter Nade Henze, onze jongske Jan Heikamp van de Radio Piratenclub. En voor Ada en Bart Serli uit de Neuzen. En dan graag het plaatje van Kia Sakamoto. Ja, ik denk gelijk aan een motor of zo, Sakamoto. Met de mooie tekst Sukiyaki. Uit 1961, dacht Jozef. Ik heb hem hier bij mij op de lijst staan, 63. Maar ja, dat kan helemaal, dat zegt helemaal niks natuurlijk. Misschien dat hij in 63 uitkwam in Nederland. Hij schrijft, deze plaat is wereldberoemd geworden. Helaas is deze mooie zanger en acteur overleden door een vliegtuigongeluk op 12 augustus 85. Met 519 andere passagiers. Waarvan er 4 dat overleefd hebben. Heel bijzonder, hè? Deze zanger was toen 29 jaar. Jozef, die schrijft, alvast bedankt voor deze mooie gedraaide plaat. Kameraad, heel veel succes en je met je schone muziekuitzending. Ahoy! Jozef en Christine, hij staat voor jullie klaar. Deze mooie plaat van Kuyo Sakamoto Sukiyaki.

Kuyo Sakamoto, Sukiyaki. Meegedraaid voor Jozef en Christine. Daar in het prachtige weer natuurlijk, hè, tegenwoordig. Ja, Jozef schrijft, Peter, jouw Limburgse uitspraak is toppie. Ja, geloof er niks van. Ga ze door, kameraad. Ah, Jozef schreef een goede naam, Peter en Judith. Hoe gaat het met jou? Ja, het gaat al een stuk beter. We zijn blij dat je van de partij bent. Met je schoene zaterdagavond muziekuitzending op Radio 12.4. Peter, graag vragen wij een plaatje aan. Voor je lieve vrouw Judith Wout Ada Henze, onze jongske Jan Heikamp. Van de Radio Piratenclub natuurlijk. En voor Arne en Bart Serli uit de Neuzen. Graag het plaatje van Kia Sakamoto. Met de tekst Sukiyaki uit 61. Deze plaat is wereldberoemd geworden, schrijft hij. En de zanger is helaas overleden, ja. Alvast bedankt voor je mooi gedraaide plaat. Kameraad, heel veel succes en een schoene muziekuitzending. Dankjewel, Jozef en Christine.

Ja, mensen, we hebben veel verzoek, dus heb geduld voordat jouw muziekje langskomt. Dat kan natuurlijk wel even een poosje duren, hè? Dat kan wel uitlopen tot meer dan een uur natuurlijk. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Ook goedenavond, Ab, zie ik. En Peter Verroekel is erbij. En Markie van den Burg was erbij. En Ton de Ridder en Gerda zijn erbij. Hoe later de avond, hoe schoner het volk. En dan blijf maar doorgaan. Mensen, dankjewel ervoor natuurlijk. De zaterdagavondshow op Radio 12.4. Verzorgd door Petertje Holland. Dit zijn trouwens de Shaking Arrows. Rockin' Love. Als je niet denkt dat ik hier in de studio mijn gitaar zit te rammelen.

Ja, we gaan even wat meedraaien voor Stef en Joke daar in het mooie Blokcel. Ze zijn er ook bij. Bedankt voor jullie reactie natuurlijk. En ik zei, ik draai zo meteen wel een mooi plaatje voor jullie mee natuurlijk. Ik heb er een gevonden, Stef. Ik weet alleen de artiestennaam niet. Ik heb hem een keer hier of daar met aangeplukt en daar stond geen artiestennaam bij. Maar ik vond de tekst wel zeer bij jou passen. Ik weet nu dat er een etenpiraatje bestaat. En als je het hebt over een echte etenpiraat, dan is het natuurlijk wel Stef de Boekenier vanuit Blokzeil. Deze voor jullie.

Ja, ik weet nu dat er een etenpiraatje bestaat. We draaien hem even mee van Stef en Joke daar in het mooie blokzeil natuurlijk. Ik hoop dat je het mooi vond, Stef. Ja, ik denk dat kan haast niet anders, hè? Goedenavond, Appie van Arren. Nou, Jan Heijkamp, ik weet niet of dat allemaal gaat passen. Ik ken een fikse lijst dan. Maar ik zet je naam er gewoon weer bij. Ik weet alleen niet of dat we zo weer komen. Maar we zien het vanzelf, Jan. Het zal misschien best goed komen.

Ja, een hele bijzondere goedenavond. U bent nog steeds afgestemd op Petertje Holland Radio 12.4 op deze mooie zaterdagavond. 15 augustus 2026. Fijn dat jullie er allemaal lekker bij zijn vanavond. En bedankt voor de vele reacties en de vele verzoekjes natuurlijk. Daar zijn we weer ontzettend blij mee. En we gaan zo naar verzoekje nummer 5 naar Wout de Wit hier in Veenendaal.

Ja, we gaan naar Wout Wit hier in Veenendaal. De man van de zaterdagmiddag natuurlijk hier op Radio 12.4. Ja, Wout die schreef me, draai straks maar wat mee. Derde Veense Piraat. Voor Ada en voor jou en Judith. Jan Heekam, Mark van den Burg en voor Joost weer Christine. En alles en iedereen wat lekker meeluistert hier op 12.4. Veel draaiplezier weer, schrijft Wout. Dankjewel, Wout. En Wout is natuurlijk iedere zaterdag hier te horen. Van 2:30 tot aan de klok van 6:00. En Wout, ik heb voor jou een mooie truckers plaat gezocht van het Heide Combo met Danny Double Clutch. En dat is al even geleden dat we dat moesten doen, hè.

Hij de combo met Danny Double Clutch. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt, het Wout. Ja, de vrachtwagen Wout bedoel ik dan, hè? Voordat er allerlei rare dingen over het scherm heen komen. Wout die vroeg me draait straks maar wat bij Derde Veense Piraat. Ja, de Derde Veense bedragenhal vanmorgen is dan natuurlijk ook... de Bison natuurlijk hier in Veenendaal vanmorgen op de radio. En vanmiddag staat Wout Witter. En vanavond Petertje Holland. Radio 12-4 natuurlijk. Draaien we mee voor Ada, jou en Judith, Jan Heikamp, Mark van den Burg. En voor Jozef en Christine en alles wat lekker mee luistert hier op 12-4. Veel draaiplezier. Dankjewel Wout. En Wout is iedere zaterdagmiddag te horen hier op Radio 12-4. Van 2:30 tot aan de klok van 6:00. Ook een hele goede avond Ina Drost, daar in Wapenveld. Luister lekker mee. En ik zie een berichtje van Arjan nu via de WhatsApp. Dat gaan we zo even openen, Arjan. We gaan eerst weer een verzoekje voorlezen natuurlijk. We gaan naar verzoekje nummer 6. We gaan naar Mees van Harnen.

we zijn bij Mees van Harren aangeland, daar in Ede natuurlijk. En Mees die schrijven, goeie naam. Petertje, wil je een plaatje meedraaien voor jou, voor Judith, broertje Ab, zusje Betty, vrouwtje Sil en alle luisteraars van Radio 12.4. Mooie uitzending, vriend. Wil je de plaatje draaien van Ilo van Rock'n'Roll is King? Ja, zeker willen we dat, want het is een fantastisch goede plaat natuurlijk, Mees. Hè? Mees, zit je er klaar voor? Want ik heb hem hier klaarstaan voor je. Ga lekker zitten. Pak een 0.0 erbij. En hier is je

draaien een mooie plaat mee van Ilo voor Mees van Arren. En Mees is schreef, goedenavond Petertje. Wil je een plaatje meedraaien voor jou, Judith, broertje Ab, zus Betty, vrouwtje Zil. En alle luisteraars van Radio 12 hier. Mooie uitzending, vriend. Dankjewel Mees. En gezellig hebben vanavond hier lekker meeluisteren natuurlijk. En hij schreef me nog, ik zit er lekker bij hoor, vriend. Goed bezig, schrijft hij. Dankjewel Mees. Fijne avond nog aan die kant natuurlijk, hè.

we gaan even wat meedraaien van Egbert. Egbert de Zwarte Tulm natuurlijk. En dat allemaal vanuit locatie Heerde. En Egbert is ook DJ hier op dit mooie, prachtige radiostation Radio 12-4. En Egbert, weet je maar nooit wanneer op de radio zit. Hè? Tegenwoordig wel veel op de dinsdag en woensdagochtend. Maar het kan ook maar zo in één keer zijn, s'avonds of wat dan ook. Egbert, fijn dat je erbij bent natuurlijk. En ik heb voor jou een mooie plaat klaargezet van Frank en Mirella met de vissers van San Juan.

We gingen terug naar 1983, de vissers van San Juan, Frank en Mirella. Even meegedraaid voor Egbert de Zwarte Dulp, DJ van Radio 12 TV natuurlijk vanuit de Heerde. En hij prikt ons even door nu ook op de 1485 kHz vanuit Heerde. Nou, dat is mooi, hè. Dankjewel, Egbert. En fijn dat je lekker meeluisteren vanavond hier op 12 TV. En voor het volgende verzoek gaan we naar Andels, hier in de Betuwe.

Ja, we gaan naar Andels. Jannie Albers, goedenavond. Jannie, die schijnt maar draaien voor de piraten een plaatje. Groetjes van Jannie Albers. Dat allemaal vanuit de Betuwe in Andels. Jannie, voor jou ook een Limburgs plaatje klaarstaan. Een plaatje van de Rambo's. En op zijn Limburgs. Op zijn Limburgs, dat is amor, hè? Gaan we weer draaien voor jou, Jannie, daar in Andels. Komt-ie aan.

van Amore. De Rambo's, Dat is Amore. En je bent gedraaid voor Jannie Albers in het prachtige Andelst. En Jannie schreef, het draai wat mee voor alle piraten van Nederland. Graag gedaan, Jannie. En fijne vanavond lekker mee luisteren hier op 12.4.

Ja, we gaan naar Ronald Huisman in Montfort. En Ronald Huisman, ja, die krijgt er geen genoeg van. Zelfs op mijn WhatsApp komen de platen langs. En via de verzoekbox komen de platen langs. En weet je wat, ik ga er gewoon eentje uitkiezen. Ronald wil wel meedraaien voor Jannie Albers. Voor het hele team van 12-4.

Ronald, ik heb er eentje uitgepikt. En dat is geworden de Jazzpolitie met liefdesliedjes. Je zou ze moeten horen, Ronald. Speciaal voor jou hier vanuit Veenendaal richting Montfoort. Komt-ie aan.

Jazzpolitie. En liefdesliedjes. Ja, dat zouden ze moeten horen. Even meegedraaid van Ronald Huisman daar in de prachtige Montfoort. Dankjewel Ronald voor jouw aanvraag. Fijne avond natuurlijk. Die kan nog.

We gaan zo naar Jan Heikamp hier in Veenendaal. Ja, ik wist dat de microfoon open stond. Ik denk, laat eens even mee, een stukje meelallen. Ik weet, het klinkt niet. Maar dat maakt me helemaal niks uit, joh. Niemand ziet mij hier. We gaan naar Jan Heikamp. Goedenavond, Jan. Jan draait natuurlijk bij onze collega-zender, de Piratenclub. En Jan luistert vaak naar de vrijdagavond. Ja, Jan die schrijft een goede naam, Peterke. Veel draaiplezier, maat. We luisteren weer lekker mee. Doe zomaar een mooie Roodveld-klassieker voor jezelf en voor Judith, Wout en Ada. En Jozef en Christine, Ada en Bart. Hanny de Roos, Monique. Tante Til uit Bemmel. Familie de Leeuw uit Overberg. Markie uit Culemborg. Dina uit Barneveld en de rest wat luistert. En later schrijft hij nog... Ja, even zitten Corina en Eddie mee te luisteren. Jazeker, die luisteren ook mee, Jan. Dus ook voor hun is die mooie plaat die we gaan draaien. Ik heb even echt een klassieker erbij gepakt, Jan. Ik heb hier een door de Roodveld geproduceerde plaat. Geschreven in 1979. Het bekende Nederlandstalig lied Ik wil niets meer van je weten. Uitgevoerd door de Juventas. Een echte klassieker gaan we meedraaien voor Jan Heikamp van de Piratenclub hier in Veenendaal.

En Jan die schreef een goede naam, Peterke. Veel draaiplezier, maat. Dankjewel. We luisteren weer lekker mee. Doe zomaar een mooie Roodveld klassieker voor jezelf. Voor Judith, Wout en Nada. Jozef en Christine. Ale en Bart. Hannie de Roos. Monique, Tante Til uit Bemmel. Familie de Leeuw uit Overberg. En Markie uit Culemborg, oftewel de Teddybeer. Dina uit Barneveld en de rest van allemaal lekker meeluisteren hier op Radio 1204. Dankjewel Jan. Gezellig dat je weer lekker meeluistert, kerel. Ja, we stomen gauw door. We gaan zo naar verzoekje nummer 11. En daarvoor gaan we naar het Bultige Renen. Jan van

We gaan naar Renen. Jan van der Brink, goedenavond. Hij schrijft op een gegeven moment, waar sta ik eigenlijk op de ladder? Geweldig toch? Ja, Jan die had natuurlijk vorige week al een plaat aangevraagd, al ruim van tevoren. En vorige week was hij nummer 1, maar ja, ik wist natuurlijk niet of hij vandaag mee zou luisteren. Maar Jan, je bent gewoon aan de beurt, hè? Hij schrijft welke plaat eigenlijk? Ik zeg tegen hem, ik weet het ook niet meer, ik moet een heel eind terugscrollen. Ik heb teruggescrollt en ik heb het gevonden wat je vorige week aanvroeg. Het is de plaat geworden van Smokey. Living Next Door, 1977, speciaal voor Jan van der Brink uit het Bultegerenen.

Smoggy 77, Living Next Door. Terwijl even meegedraaid voor Jan van den Brink daar in het pultige arena. Reiner werd helemaal weggerammeld door de drummer, zegt hij. Ik zei, misschien staat de bas iets te hoog, Jan. Nou, heerlijk toch, zulke reacties, hè. Daar houden we van.

Jan die schrijft nog mooie dingen deze kant op, hoor. Hij schrijft, kan ik voor volgende week eerbied voor jouw grijze haar aanvragen? Hij zegt, maar ja, dan voel je je eigenlijk misschien wel aangesproken. Nou Jan, zolang je eerbied hebt, dan voel ik me niet aangesproken. Ja, Jan die had zijn eerste verzoek al ingediend voor volgende week, hè? Nou weet ik wel dat we een keer op een zaterdag weg moeten. Ik weet niet of het volgende week is trouwens, hoor. Ik loop zo stiekem een keer naar de kalender. Kunnen we even kijken, gauw. Maar anders ben je de eerste volgende week, Jan.

Ja, we gaan naar Eddie Kickert. Eens even kijken. Ik moet even een stukje terugscrollen natuurlijk. Even kijken. Hey DJ, ik luister weer mee op de radio. Zou je graag ik wil graag een plaat horen van Benny Nijman. Net als in het begin. Voor alle luisteraars in Leende. Ja, en ik heb even op de kaart zitten kijken. Ik denk dat je hier in Nederland zit, in Leende. Dan staan we ergens bij Valkenswaard in de buurt. Tussen Valkenswaard en Hezen. Dus ik denk dat Eddie nog, en Corina nog lekker op vakantie zijn. Maar lekker man. Even kijken, Eddie. Speciaal voor jullie deze plaat. Benny Nijman, net als in het begin.

Dat was Benny Nijman, net als in het begin, even meegedraaid van Eddie Kickert en natuurlijk zijn Corina. En ja, volgens mij zijn ze nog steeds lekker, lekker op vakantie, man. Och, daar in Leende. Oh, Eddie, die schrijft wat een gitaarsolo. Ik word er gewoon emo van. Toppie. Dankjewel, Eddie. Eddie, fijn dat jullie erbij zijn. Gezellig, man. Ik weet ook nog dat ik ergens een filmpje heb liggen van mijn studio. En dat probeer ik ook nog even te vinden. En dan heb je iets meer een indruk van hoe het hier een beetje eruit ziet, Eddie. Nou ja, volgende week ben ik te bellen natuurlijk. En die week erop zijn we een keer verhinderd. Maar volgende week, de 22e, zijn we gewoon weer op de zaterdagavond. Graag gedaan, Eddie. Bedankt voor jouw berichtjes natuurlijk. Nog een hele fijne avond aan die kant. Eens even kijken. Het is al eens wat 10 uur, mensen. Ik ben al lang niet zover, hè. We gaan naar verzoekje nummer 13. Ik moet hem nog even bijzoeken zelfs, hè. We gaan zo naar Aarde Hens hier in Veenendaal.

0: Hoor, Jan Heijkamp, die snapt het wel. Hij zegt, je mag wat iets minder lullen. Wat een kerel. Ja, dat kan ook, Jan. Ze helpen mij wel hier, hè. Dat is geen probleem natuurlijk. Even kijken, we zoeken even Ada erbij. Ada Hens hier in Veenendaal. Waar ben jij? Ja, we zijn hier in Veenendaal aangeland. Ada Henze, goedenavond. En Ada Henze schrijft, goedenavond Peter. Graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Judith, voor Jan Heijkamp, Jozef en Christine, Mark van den Burg, Wout en mezelf. En iedereen die lekker meeluistert, dankjewel en heel veel draaiplezier. Dankjewel Ada Henze. Voor jou, ik even een oude platenkoffer zit er allemaal hier zo. Een plaatje uit 1969 gevonden. We gaan de plaat draaien voor Ada van de Corrie Konings en de Rekels met Adio, Adio, Adio.
1: En deze komt uit de

0: En van Ada Hensen gaan we zo meteen naar Ton. Ook een goede avond hier naar de Rost. Luister ook mee daar in Wapenveld. Ja, Ada Hensen schreef mij. Goedenavond Peter, William Plan, een mooie plaatje draaien voor jezelf, voor Judith, voor Jan Heikamp, Jozef en Christine, Mark van den Burg, Wout en mezelf en iedereen die lekker meeluistert hier op 12.4. Dankjewel, veel draaiplezier. Dankjewel Ada. Ada, nog een hele fijne avond aan die kant. En bedankt voor jouw aanvraag natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Ook op de grens Lunteren-Ede zijn ze afgestemd hier op 12.4. Ik wou zeggen Renen, hè? De grens Lunteren-Ede, ja. Goedenavond Ton de Ridder en zijn Gerda. Ze luisteren vanavond ook gezellig mee. Ik zeg, wat kan ik voor jullie draaien? Alles is goed. Alles.

0: Nou, ik heb er wel bij gepakt. Een mooie plaat van Anthony Fokkema. Speciaal voor Ton de Ridder en zijn Gerda.
1: Dank je.
0: Het plaatje heet Een Zomer Lang.

plaatje van Anthony Fokkema, Een Zomer Lang. Een van je draait van Ton de Ridder en zijn Gedda. Een grensgevalletje, zegt hij zelf, hè? Lunteren, Ede. Dankjewel dat jullie lekker meeluisteren vanavond.

Ja, wie staat er voor de deur? Daar hebben we DJ Mark Teddybeertje Culemborg. Even kijken, wat schrijft Mark hier mij? Hij schrijft, hey die piraat van de eter, schrijft hij. Ben erbij, hoor. Voor jezelf, voor Judith, Radio 12-4, het hele team. Foutje Nada, DJ Jan Heikamp, Jannie Albers. Doe maar eens een keer een plaatje van Johan Heuser. Ave Maria, de muzikant. Groetjes, DJ Mark hier, Teddybeer. En hij is de zondagochtendspecialist uit Culemborg. Dankjewel, Mark. Wij staan voor je klaar. Johan Heuser met die oude muzikant. Dankjewel voor je aanvraag, kerel. Hier is hij speciaal voor jou.

Johan Heuser met Oude Muzikant. Ave Maria. Meegedraaid voor de teddybeer uit Culemborg, de zondagochtend specialist. Ah, een lekker stukje gitaar erbij van de Bokjongens. Ja, ik pak zelf over even het luchtgitaar erbij hier. We zullen er vast wel meer doen, denk ik. Dankjewel, Ton de Ridder, voor jouw reactie natuurlijk. Hij schrijft dankjewel. Prachtige uitzending toegewenst. 12-2-4 valt altijd in de smaak. Dankjewel, Ton.

gaan zo weer naar zo'n grensgevalletje. Tussen Veenendaal en Renen. Ik denk dat hij in Renen woont, hè? Ja. Ik weet het eigenlijk wel zeker. We gaan zo naar meneer Heikamp. Meneertje Heikamp, ja. Oftewel Jokkie Jansen. Geweldig. De DJ's zijn die knettergek. Maar ja, de luisteraars die kunnen er soms ook wel van, hoor. Ja, ja. Johnny, Johnny Go.

Ik zeg, ik heb mijn luchtgitaar, maar Wout de Wit, die heeft een luchtdrumstel, hè, ja. Die zit lekker mee te doen. Lekker rammen, Wout. Ik denk dat Wout met een paar van die pollepels in de handen zit. Lekker op een pan te rammen. Ah, klinkt goed, Wout.

0: Ja mensen, we gaan naar Arjen Heikamp. De man uit Renen. Een grensgevalletje Veenendaal. Hij zegt, hey Peter, even een mooi nummertje van José. We zitten hier lekker te luisteren met z'n allen. Groetjes, JJ. Geweldig, hè? JJ, kipsaté. Ja, we hebben hem van alles genoemd voor je, ja. Was een mooie tijd, hè, Arjan? Oh, ja, het kan niet bij hemzelf vandaan, zegt hij. Ja. Meneer Scepter zat hem een beetje op te naaien. Ja. Dat geloof ik helemaal niet, Arjan. Ik weet wel een beetje hoe jij in elkaar steekt. En dat kan hier allemaal. Op Radio 12 hier is helemaal geen probleem, hè? Hij zegt, wil je een mooie plaat draaien van José? Ik heb je de hemel niet beloofd. Hij staat klaar voor je, Arjan. En de rest natuurlijk, wat er allemaal bij je zit. En lekker meeluistert hier naar Radio 12.4.
1: Ga je nog lang door, Peter?
0: Nou, eigenlijk tot 11 uur, hè? Wat nou weer? Sorry, even opnemen.
2: Hallo, met Peter Holland.
1: Hallo, met Wanda.
2: Ja, sorry hoor, ik heb nu helemaal geen tijd. We zitten midden in de uitzending.
3: Ja, Peter Holland, daar is er weer. Goed.
0: Dat kan toch niet, mensen? We gaan hem even draaien. Voor jou, Arjan. José, ik heb je de hemel niet beloofd.

0: Jongens, hey. Ik heb je niet de hemel beloofd. We draaien hem even voor meneer Heikamp. En natuurlijk voor Zeptig, die zit er voor mij ook bij, hè, denk ik. Geen idee eigenlijk.
1: De piratensound uit Veenendaal. Zoals jij ze nergens anders hoort.
0: Ja, we draaien de José mee. Ik heb de hemel niet beloofd mee voor Arjan Heikamp. Hey Peter, even een mooi nummertje van José. Zit hier lekker mee te luisteren. Groetjes. Groetjes JJ. Dankjewel Arjan. Gezellig dat jullie vanavond lekker meeluisteren hier naar Radio 12.4 natuurlijk. Het gezelligste station in jouw regio. Eens even kijken, we gaan zo naar verzoekje nummer 17. En daarvoor gaan we naar Ede. Dan gaan we naar meneer Van Roekel.

0: Wil jij een biertje, Peter?
1: Nou, kom maar hier dan. Die sla ik niet af, hoor. Dankjewel. Lekker, man. Lekker, lekker, lekker. Ja, als je er een paar op hebt, dan moet je altijd wel gauw plassen, vind ik altijd, hè? Ja. Ah, dat zou nog even kunnen. De instrumentale plaat duurt nog eventjes. Kom maar, ja, ja.

0: Sinterklaas.
1: We gaan naar Ede, naar Peter van Roekel. Even kijken, Peter van Roekel die schrijft... Hallo, draai even een plaatje van Jannes, laat de zon maar schijnen. En een plaatje van André Hazes, ze gelooft in mij. Ja, Peter, we draaien voor iedereen één plaatje. En dat gaan we natuurlijk ook voor jou doen, want dan kan niet maar nu twee achter elkaar gaan zitten draaien. Peter, ik heb die tweede plaat erbij gepakt van André Hazes, zij gelooft in mij. Ik kom die aan Peter, speciaal richting Ede, zij gelooft in mij van André Hazes.

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Oh, wat is die mooie. André Hazes, Zij gelooft in mij.
1: This music is the best music ever.
0: We draaien een mooie plaat van André Hazes mee. Zij gelooft in mij. Voor Peter van der Roekel in Ede. En Peter schreef: hallo, draai even een plaatje van Jannes. Laat de zon maar schijnen. En een plaatje van André Hazes. Zij gelooft in mij. Bedankt alvast, schrijft hij. Graag gedaan, Peter. Bedankt voor jouw verzoekje. En fijn vanavond lekker meeluisteren hier op Radio 12.4. Even kijken, we gaan naar verzoekje nummer 18. En verzoekje nummer 18, daarvoor blijven in Ede. Ik ben er vanmiddag nog geweest in Ede, ja. Soms dan moet je uitwijken, hè. Veenendaal hebben we bijna alles, bijna. Ik moest even naar de mediamarkt. We gaan zo naar Appie van Harren.

En Wouter reageert gelijk op de Mediamarkt. Zo fout schrijft hij. Oh, lekker toch, hè? Eens even kijken. Waar zit mijn knopje? De zwembadknop nog maar een keer. Hoppakee. We gaan naar Ab van Harren naar Ede. Appie van Harren, die schrijft goed naam. Peter Holland, het klinkt weer lekker. Ik wil graag een plaatje van Marianne Faithfull. The Ballad of Lucy Jordan. Voor jou en Judith. Mijn broer Mees. Voor Willem, Nathalie, Anja en voor de luisteraars van de Zaterdagavondshow. Dankjewel, Ab. Hij staat voor je klaar, die mooie plaat uit 1979. Marianne Faithfull.

Ja, en Appie die schreef: goedenavond Peter Holland, klinkt weer lekker. Ik wil graag een plaat van Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan, voor jou Judith, mijn broer Bees en voor Willem Nathalie, Anja en voor alle luisteraars van de Zaterdagavondshow. Dankjewel, Ab. Ja, en Ab is natuurlijk op de vrijdagavond ook op de radio, bij Radio Terra Nova. Daar luistert Petertje ook heel vaak naar. Ja, en Appie maakt ook een mooi programma. Daar kun je gerust trots op zijn, Appie, hè? Dat weet je wel, hè? We gaan zo naar verzoekje nummer 19. We gaan nogmaals naar Jan Heikamp. Past er toch nog, Jan, hè? Je weet maar nooit hoe het loopt. Mensen, geen verzoekjes meer indienen nu. Want we draaien natuurlijk tot aan de klok van 11 uur. Ik heb er nog twee staan. En daarna draai je me rustig uit tot aan de klok van 11 uur.

0: Spelsoepplaats.
1: Ja, we gaan nog een keer naar Jan Heikamp. En Jan schrijft, doe voor jezelf zometeen even een plaatje van de Freddy Aguilar. Met Anak. Als het nog past. Want het is druk, hoorde ik. Jazeker Jan, het is wel lekker druk vanavond. Maar het past nog wel, hè. We gaan hem even meedragen voor Jozef en voor mezelf. Dankjewel Jan. Hier is Freddy Aguilar met Anak. Hij is wel lekker, hè. Oh, we komen er te rust.

Jannie Verzetten die had mij vorige week al een plaatje, of tenminste wat gestuurd om te draaien voor haar. Wil je AUB dit plaatje draaien rond 22 uur? Dat was vorige week zaterdag, maar ja, toen was Peter Tjolland in één keer er niet. Heel veel liefst van het Jannie. Ik zeg het graag voor je doen, maar ik heb het niet waar kunnen maken. Maar ja, nou zat lieve tante Jannie de hele avond te wachten. En die dacht dat dat gewoon langs kwam. Kan ik aan de ene kant ook wel begrijpen. Maar aan de andere kant kan het zo zijn dat de mensen dan niet meeluisteren. Maar ik zei, Jannie, we gaan dat zeker nog eventjes voor je doen vanavond. Hè? Zo zijn we dan weer. Hè? Zo is Petertje, ja. Maar Petertje is niet zo heel moeilijk. Ben je toch gek, joh. Al hoor ik wel eens anders. Oh, heerlijk. Eens even kijken, Jannie. Jij had een hele mooie AI-song gevonden. Het is wel een lange plaat trouwens, bijna 6 minuten, hè, op 3 seconden daar. Het is een plaatje van Johnny Pap. Willy's leven, het is nooit te laat. Jannie, zoals beloofd, we gaan hem voor je draaien. Hier is hij dan, Johnny Pap.

Johnny Bob, Willy's leven is nooit te laat. Even meegedraaid voor Jannie van Zetteren. Dankjewel Jannie voor jouw verzoekaanvraag. Het is een AI-liedje, maar ik moet zeggen, hij is wel mooi, hè? Ja, absoluut. Eens even kijken, we hebben er nog één. We gaan naar Ada en Bart Sally. Even kijken, waar zijn ze nou gebleven in één keer? Oh, hier, ja. Ada schrijft, hoi Peter, het is weer gezellig bij jou. Wil je een plaatje draaien van Perry Zuidam? Sing een Signorita. Voor Bart, Jan Heikamp, Dina, Jozef en Christine, Judith, jezelf en iedereen lekker meeluisteren naar 12:04. Naar je mooie muziek. En ook voor de luisteraars die meeluisteren naar de 900 kHz vanuit Terneuzen. Veel liefs van Ada. Ja, ze rijden de auto rond, hè. Ze zitten bij Axel Terneuzen. En ze luisteren in de auto mee in volle stereo. We gaan hem even meedraaien. Perry Zuidam. Zing, Signorita.

Ja, een heerlijke plaat. Berry Zuidam, Sing Signorita. Even meegedraaid namens Ada Serli in Terneuzen. Hoi Peter, het is weer gezellig bij jou. Wil je een plaatje draaien, Berry Zuidam? Voor Jan Heikamp, Dina, Jozef en Christine. Judith, jezelf en iedereen die lekker meeluistert hier op Radio 12.4. Naar jouw mooie muziek en iedereen die lekker meeluistert op de AM 900 vanuit Terneuzen. Dankjewel Ada. Eet smakelijk zo meteen, hè? Ja, ik zei ongeveer 20 minuten geleden, ik neem geen verzoekjes meer aan. Maar ja, dat had George van Dongen natuurlijk weer niet meegekregen. En George zit in Westerlo, België. Oké. Ik weet niet of het gaat lukken, George, maar ik heb hem de telefoon aangesloten op het mengpaneel. Ik heb het liedje niet volgens mij, dus ik denk sluit hem maar gelijk aan op het mengpaneel. Eens even kijken of we zo handig zijn, hoor. Even deze. Oh, wat is dat dan? Hij is nog bezig. Ja, nou gaat het lukken. Ik weet het zeker. Even namens George van Dongen de volgende plaat.

heerlijke plaat van The Walkers. Ramona Te Quiero, 1977. Nou ja, dat wordt even iets later dan 11 uur, zie ik al. Eens even kijken, ik had al wat berichten binnen, dus ga ik even voorlezen. Jan Heijkamp die schreef: mijn vriend, ik ga voetbal kijken, dus ik ga je bedanken voor de plaatjes en de vele babbels. Welterusten straks en een fijn weekend verder. Dankjewel Jan Heijkamp, bedankt voor het luisteren natuurlijk. Veel plezier bij het voetbal en slaap lekker voor straks uiteraard. Hè. Dan gaan we naar Jozef en Christine in Weert. Peterke, bedankt voor de sjoene zaterdagavond muziekuitzending. Het was 100% kameraad. Hoe het weert, zeggen wij dan ook. Sloop lekker. Voor straks en morgen zonder op natuurlijk. Doe jullie de groetjes en een dikke knuffel van ons. Dat gaan we zeker doen, hè. Fijn weekend en werk ze. Moet je dat nou nog zeggen, werk ze. Maar ja, ik moet er mee handelen, hè. Komende week schrijft hij. Mooi, ja, dan moet ik werken, ja. Adios, kamerad. Ahoy. Dankjewel, Jozef en Christine. Fijn dat jullie vanavond lekker weer meeluisteren natuurlijk naar Radio 1204. Slaap lekker voor straks. Morgen zot erop. Ook Mees van Harren schrijft weer een mooi programma, Petertje. Ik wens jullie een heel mooi weekend samen verder. En slaap lekker en morgen zot erop. Dankjewel, Mees van Harren. En gezellig vanavond weer. Lekker erbij was, kerel. Dan broertje Ab, kleine broertje Ab. Namens je gepensioneerde ex-collega, bedankt, was weer fantastisch, vriend. Ahoy. Dankjewel, Appie. Slaap lekker straks nu natuurlijk en morgen zonder op, kerel. Ade Sally schrijft: dankjewel voor je mooie muziek. Het was gezellig bij jou. Tot volgende week. En wij gaan naar jou op de AM 900. En groetjes vanuit de neuzen. Dankjewel, Ada.

Ja, met deze plaat gaan we er zo uit. Brotherhood of Man, Save All Your Kisses For Me uit 1976. I love you. Ja, en George zit in de tent of zo. Ik zal straks al een filmpje kijken, kerel. Ook Wout, DJ Wout schrijft bedankt weer, Peter. Was weer top, jochie. Tot de volgende bak herrie weer. Dankjewel. Fijne avond nog. Wat er van over is, geniet van de vrije zondag. Bye bye. Dankjewel, Wout. Slaap lekker voor straks, kerel.

0: Ja, lieve mensen, slaap lekker. En zometeen gaat hij over op de non-stop. Samengesteld door Robert-Jan van Bennekom. Tot de volgende keer. Bye bye.
1: En voor straks, slaap lekker.
2: Fijn dat je luistert naar Radio.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hit.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten.
1: Jouw weekendvriendje.

Pimpeltjes. Hi, Pimpeltjes. Here is Ronnie Reggie. Ronnie is altijd easy man. Ronnie is altijd cool, cool, cool, cool man. Mensen vragen wel eens, hey Ronnie, waar?

met de gitaar om. Waarom speel je daar niet op? Dan moet ik mijn handen optillen. Ik moest laatst solliciteren op het arbeidsbureau. Ik kom bij die baas, toen zegt die baas, hey, zoek jij werk? Ik zeg, ik niet, maar het arbeidsbureau wel. Ik zeg tegen die baas, jullie hebben hier toch zeker wel een vierdaagse werkweek. Toen zegt die, ja, maar we doen er 5 dagen over. Moest ik op maandag beginnen? Ik kom om 1:01 binnen. Toen zegt die baas, hey joh, je had hier om 8:00 moeten wezen. Ik zeg, hoezo, is er wat gebeurd dan? Cool, cool. Afijn, moesten we planken versjouwen. Planken versjouwen. Zegt die baas, hey jongen, je collega's nemen 2 planken op en nek en jij maar 1. Ze nou, zijn die anderen zeker te lui om 2 keer te lopen. Cool, cool, cool, easy. Haak op een gegeven moment haak een splinter in mijn vinger. Zeg een collega tegen mij, die splinter moet je eruit halen hoor. Ik zeg, doe ik ook wel, maar niet in de koffiepauze. Cool, cool,

0: 1024 weerbericht.
1: Deze nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7.